0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: will always be with you.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey Billy.
2: Yeah?
1: I'm having a party. Wanna come?

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
11: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

battle, we know we can win. That makes them heroes too.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl. Country.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

by Jesus on high.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met het meer dan schitterende You Can Always Come Home van Alan Jackson. Het is trouwens de openingssong van Angels and Alcohol, zijn 15e studioalbum wat op 17 juli jongstleden het daglicht zag. Een nieuw album van Alan Jackson, vol met nummers die teruggaan naar de oorsprong van de countrymuziek. Geen harde gitaren, niet veel uptempo, maar meer het ik leun lekker achterover en droom weggeluid. Begrijp me niet verkeerd, want hier is helemaal niets op tegen en het past perfect bij de rasartiest die Alan Jackson is. Muziek waarbij je vooral naar de teksten van de nummers moet luisteren, zonder dat de nummers worden overstemd door het instrumentale er rondom heen. En dan Myrna Lorraine Petrunca, alias Myrna Lorry, is van 1940 en komt uit Cloud Bay, Ontario, Canada. Haar allereerste liedje dat ze opnam was in 1954 op Abbott 16.743.

0: I kiss him all the time.
1: Ja, en Billy Bacon en de Forbidden Pigs is een band uit San Diego en werd in 1984 opgericht te midden van de Zuid-California roots rockrage van de jaren 80, waarin Tex-Mex, R&B, rockabilly, pop en country hoogtij vierden. In 2000 kwamen ze met het album Pork Q, wat is uitgebracht op Swing Song. En dit is een van de songs.

Ja, best een leuk nummer hè, van Billy Bacon en de Van Meerde Bidden Pigs, Tina Masfina. En dan Maarty Rebon en Full Circle hebben in maart 2013 het bluegrass album The Back 40 uitgebracht op het Rural Rhythm label. Het album neemt ons mee terug naar de muzikale roots van Maarty, ondersteund door zijn band Full Circle. En dat zijn Tim Rebon, Chris Waite en Zach Rambo. Met ook nog een aantal speciale gasten. En op de schijf staan 10 songs, waarvan er 5 zijn medegeschreven door Maarty. Waaronder Only You, Only You. En dat schreef hij samen dus met John Fontaine.

magnifieke stemmen van Marty Raybone en zijn Full Circle. En dan Patient Material van Casey Musgraves is een lichtvoetige plaat vol lome en dromerige liedjes. Het is de country waar ze in de Verenigde Staten gek op zijn, maar het is ook country die niet tegen de haren van de liefhebbers van traditionele Amerikaanse rootsmuziek hoeft in te strijken. Het album, met 14 tracks, verscheen recent van Mercury en bevat songs als Dime, Store, Cowgirl.

En Angels and Alcohol, dat schitterende nieuwe album van Alan Jackson, staat, zoals ik eerder al vertelde, vol met nummers die dus teruggaan naar de oorsprong van de countrymuziek. En ook dit project is, evenals alle andere albums, met uitzondering van Like Red on a Rose, geproduceerd door Keith Stiegel. Hier is When God Paint, ditmaal geen eigen song, maar geschreven door Troy Jones en Greg Becker.

En in juli 2006 verscheen er een album van Porter Wagner op Gusto. En op dit album wordt hij begeleid door de volgende muzikanten. Pam Gett en John Anderson, de vocals en de banjo. Larry Beard, Brian Sutton, de gitaar. Aubrey Haney, mandolin en fiddle. Gordon Mode aan de piano. Duncan Mullins, de basgitaar. En Tommy Wells, de drums. En ze brengen bluegrass, countrystaal.

0: Ja, en dan Conscious Rednecks. Het is een nieuwe Canadese countryband die recent uitkwamen met One Shot at a Time. En de gelijknamige titelsong is een klassieker over een reizende ster die ten prooi valt aan alcohol. En brengt herinneringen terug van zoveel geweldige zangers die zich verloren aan de geestel van verslaving door de jaren heen. Met name een van de grootste countrystemmen aller tijden, Keith Whitley.
1: By the time he was 29, he had it made.

En voordat Joe Mavis een beroemdheid werd op de gitaar en daardoor een veelgevraagd sessiegitarist, namen hij en zijn vrouw Rose Lee heel wat mooie country duetten op. Voor veel liefhebbers is dat veel belangrijker dan de vingervlugheid op de gitaar. En The Parting of the Ways is zo'n duet opgenomen in 1955 voor Columbia.

En in onze drie luik vandaag drie liedjes van Eddie Rabbit. Zijn eerste contract kreeg hij in 1964 bij 20 Century Records. De jaren erna doolde hij wat rond en speelde met verschillende bands. In 1968 kwam hij naar Nashville en zijn doorbraak kwam in 1970 toen Elvis zijn song Kentucky Rain opnam. En ook voor Eddie Rabbit zelf lag de weg naar succes open. Met zijn licht geraspte stem en zijn voortreffelijke veelal eigen songs ging het hem voor de wind. Hij maakte platen voor Warner Music, RCA, Universal, Capitol en Elektra. En op een van zijn Elektra-albums, gewoon Eddie Rabbit getiteld, vonden we drie mooie liedjes. I Should Have Married You, hoorde u al? En de volgende heeft Erwin ook alweer klaarstaan. Love Me to Sleep.

Ja, een country superstar. Alan Jackson stond met Angels en Alcohol 1 week na de releasedatum, 17 juli 2015, al op de eerste plaats in de Billboard Country Album Charts en op nummer 3 in Billboard's Top 200. En terecht zou ik zo zeggen, want het is zonder meer een dijk van een album. Luister maar eens naar de zelf gepende gelijknamige titelsong.

0: like a perfect storm.
1: En u hoorde Ellie Louise met The Perfect Storm en Joe Stempley genoten in 78 van Red Wine en Blue Memories.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, luisteraars, zoals u hoorde, kan ook Alan Jackson vlammen. Welkom terug met You Never Know. Een eigen song trouwens van Alan Jackson, die uiteraard komt van dat nieuwe album wat op 17 juli jongstleden is uitgekomen, Angels and Alcohol. En hij blijft hele herkenbare muziek maken en past zich niet aan ten koste van de commercie. Zijn trouwe fans zal hij met dit nieuwe album, getiteld Angels and Alcohol, op hun wenken bedienen. Maar de jongere garde country liefhebbers horen denk ik liever een iets wildere sound. Misschien dat dit nummer toevallig wel iets voor hen is. En voor iemand die al meer dan 20 jaar in de top staat, is het echter niet noodzakelijk om zich te bewijzen. Alan Jackson heeft zijn sporen dan ook ruimschoots verdiend. En dan gaan we naar Buddy Jewell. Hij heeft het classic album My Father's Country uitgebracht op het Lemon label, Buddy's nieuwe label. Eerder dit jaar tekende hij bij Lemon Records nadat hij tijdens een optreden Dave Moody van het label ontmoette. En op My Father's Country staan covers van Glen Gamble, Charlie Rich, Merle Haggard, maar ook Josh Morgan's In the Misty Moonlight.

En Dave McKnight is hier met The Crazy Things I Do. Het is een liedje wat komt van zijn album Saddle Up My Heart, wat hij in eigen beheer

En Frank Maarten Gillian, niet meer de allerjongste, werd dit jaar uitgeroepen als Wildflower Arts and Music Festival winnaar. In 2014 als Keurvel New Folk Songwriter winnaar. In 2013 Songwriter Serenade winnaar. En vandaag is ze hier met zijn nieuwe single.

Ja, wat een bijzonder mooi nummer, hè? Please tell me, how do I live without you? Van deze Frank Maarten Gillian. Ja, en dan waren Smits grootste wens was om countryzanger te worden. Maar hij had de pech dat hij bij Sun onder contract stond. Want Sam Phillips die verbood dat. Rock'n'roll was in en bracht geld op. Maar hij werd wel als rockabilly artiest erkend. Het contract met Sun liep eind 50e jaren af. Daarna volgde een contract met Liberty Records en hier had hij de volledige vrijheid om zich als countryartiest te profileren. De periode 1960-1965 heeft dan ook een aantal mooie songs opgeleverd, zoals After the Boy Gets the Girl.

Ja, en Alan Jackson, die klinkt vandaag de dag nog geloofwaardiger en beter dan ooit. En heeft niet alleen als vertolker en formaat gewonnen, ook als songwriter heeft hij duidelijk meer waarde toegevoegd. En daarom is het zeker geen nadeel dat hij voor 7 van de 12 tracks verantwoordelijk is. In tegenstelling tot vele van zijn collega's staat hij daarmee op eenzame hoogte. I Leave the Light On is één van die 7 zelfgeschreven songs.

En vervolgens hebben we Jonathan Edwards van 1946. Hij werd geboren in Aitken, Minnesota. Het is een Amerikaans singer-songwriter en muzikant. En vooral bekend om zijn hitsingle Sunshine uit 1972. En ik begon, zegt hij zelf, op een gitaar van $29. En begon meteen met het oprichten van een band. Het schrijven van liedjes en het leren van alle volksliederen uit die tijd. En ik vond het geweldig. Alles eraan was leuk. En ik vond het heerlijk om voor mensen op te treden. En recent verscheen voor Rising Records zijn zoveelste album onder de titel Tomorrow's Child. En een van de songs hierop is This Old Guitar.

0: looks like it's me and you again. Yeah.
1: En Paul Overstreet, een songwriter, artiest en producer, verdient alle erkenning die hij maar kan krijgen. Hij arriveerde ooit in Nashville met een auto die hij van zijn broer had gekregen. Een koffer had hij niet, wel een wasserijzak met wat spijkerbroeken en voetbalshirts, 10 originele songs en een gitaar. En dromen, heel veel dromen over hoe fantastisch het allemaal zou zijn als hij eenmaal in de Big City zou zijn aangekomen. Nadat hij een aantal nachten in zijn auto had doorgebracht en zichzelf in leven had gehouden met wat aardappelsalade en daarna wat baantjes in fabrieken, vond hij dat het leven daar er helemaal niet meer zo mooi uitzag als bij zijn aankomst. Maar hij bleef zijn grote droom behouden en door zijn enorme doorzettingsvermogen en zijn geloof is het toch gelukt en wist hij zijn doelen te bereiken. En wat voor doelen. In 2006 kwam zijn album Forever and Ever Amen uit op Lucky Point. En van dit album hebben we gekozen voor Seeing My Father in Me.

Het Sammy Kershaw die heeft op 9 juni het album I Won't Back Down uitgebracht op het Cleopatra label. En bij al onze optredens blijven de mensen vragen om nieuwe muziek en ze hebben best al een poos moeten wachten, aldus Sammy. Maar nu heb ik de kans gekregen om te mogen werken met Tim Yasu en de staf van Cleopatra Records. Hier is Grilling and Chilling, uiteraard afkomstig van dit nieuwe album.

En vervolgens hebben we Kenny Kozel. Hij is al bijna zijn hele leven bezig met muziek. Hij groeide op in Seattle. Zijn eerste kennismaking met countrymuziek ging via de band van zijn vader. En hij speelde zo'n 20 jaar gitaar en banjo, totdat hij de dobro leerde kennen, een instrument waar hij helemaal verknocht aan is geworden. Tegenwoordig werkt hij vanuit Fort Worth, Texas, en onlangs verscheen zijn nieuwe album onder de titel All the King's Men, wat hij in eigen beheer heeft uitgebracht. Hier is Kenny Kozel met As Long As She's Working.

Ja, en dit is nou typisch zo'n liedje voor alle line dancers. En op Greenville Records verscheen recent het nieuwe album van G.D. Sweeney. Onder de titel The True About Lies. En daarop vonden we Secret Lies.

En met zijn nieuwe album About to Get Real blijft Easton Corbin op de door hem ingeslagen weliswaar moderne weg doorgaan, maar niet zo ver dat hij leidt tot niet meer te herkennen countrymuziek. Hij volgt helemaal zijn eigen hoofdweg en heeft zichzelf hierin gevonden. En een van de songs op dit nieuwe album is de mooie ballad Like a Song.

Ja, en de Alan Jackson songs zijn mooie, niet spectaculaire, oerdegelijke country nummers die een blik in zijn binnenste toestaan. Hij is zijn belofte nagekomen, zijn missie om country te blijven maken. En 25 jaar later, he is still keeping it country. En met Jim en Jack en Henk gaan we dat prachtige album Angels and Alcohol afsluiten.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

luisteraars. Onze liefde en eerbied voor de maan. Songs met het woord moon. Er zijn er vele honderden van. Het gaat meest niet over de maan zelf, maar de beleving bij maanlicht. Het verhaal erachter. Fraaie titels, aansprekende verhalen. In fraaie muziek verpakt. Als de maan er voorgoed niet meer zou zijn. Blue Kentucky Moon. We hoorden het van de cowgirl Johnny Harms. Ook slechte momenten worden beleefd. Moonlight Madness, Charito. Hier is eerst Jim Reeves, Carolina Moon.

Indigo Moon. Soms zie je optische verschijnselen, zoals kleuring rond de maan. Dit was Heather Miles. Sitting Alone in the Moonlight. Bill Monroe schreef het. Straks horen we het van Tony Rice. Maar van Rainwater ziet het donkere vlekken in the Valley of the Moon. Hoe vind je onze moonsongs? Jannie@countrygazette.nl

Roll Along, Kentucky Moon, Grandpa Jones. In het volgende uur de originele van Jimmy Rogers. De verlengbrieter Brothers zien de Moon in Arizona. Moon River, romantiek met Jim Reeves.

Prairie Moon, in gezelschap van Tish Hinojosa. Once in a Very Blue Moon, als de volle maan twee keer in de maand voorkomt door de vier weken cyclus, dan mag ik het zo noemen. We horen het van Pat Elger, de schrijver zelf. Straks Jimmy Rogers, Mississippi Moon.

Mr. Moonlight, Johnny Horton's Ode aan de Maan. Laura Boezinger ziet de moon bij haar Carolina home. Tot slot Lonely Moon. Ja, er is er maar één van. Stuart Duncan. Shady Grove Band, Mulberry Moon. Tot straks.

The Rising of the Moon. Hij lijkt groter, net boven de horizon. Dit zijn de Rambling Irishmen. Welkom terug bij Krina's Country met Jannie en Hans van Dam. Kimmy Rhodes ziet ook de maan in de man in the moon. Hier is Johnny Cash met het prachtige New Moon over Jamaica.

Moonlight and Skies van Cowboy Don Edwards. Hij was in de ver verleden ooit in ons land. Moonlight Becomes You, Willie Nelson. Billy Walker, Blue Moonlight. Als de maan er niet was, waren deze fraaie songs er ook niet.

Moon of Manakura. We waren met Blue Lives in Hawaii. Moonlight and Roses, romantiek met Jim Rius. April Verts, verhalen bij maanlicht, Cruel Moon.

Roll Along Kentucky Moon, zoals beloofd oorspronkelijke versie van Jimmy Rogers, bijna een eeuw oud. Skip Ewing, Silver Moon. Als ook de zon nooit meer zou schijnen. Ellen Jenny Moon, Patti Page.

Cajun Moon, Ricky Skaggs. De laatste set is van Jim Reeves, In the Misty Moonlight, Charlie Sizemore, Hey Moon en Speedy West, Stealing Moonlight. Dit was Greenard Country met Jannie en Hans van Dam. Wil je deze uitzending meerdere keren beluisteren of uitzending gemist? Greenard Country is bij 5 omroepen te vinden. www.countryz.nl of kijk op de programmering van de omroep waar je naar luistert. Volgende week nemen we je mee naar de American Celtic Connections bij de Transatlantic Sessions.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Carmen
2: Steeneke.
1: Hier John
2: Schetz. Dit is Wim Poels.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij het enige countryprogramma dat volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit Nederland en België, oftewel Country Kicking, waarvan we de uitzending openen met Tamara en Tom en Dorst in de Smitse. Duur door met een nummer uit België op het Spaans gezongen en we kennen het in Nederland van Ronnie Tober, maar het is een Amerikaanse country song. Rosa voor Zandria, Rosa's Azandria. Hier is Jimmy Frey.

Yes, from South and Sea of Heartbreak, de voor Walter Baron en de Turbo zingt. En In the Pouring Rain werd bezongen door Han van Eyck. Gaan we naar de Rambling Boots, Brothers of the Highway.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Howling at the Moon van Benny Jorling. Daarvoor Jo Valli met zijn Zomaar een Meisje. En Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Lana G. Zong, Dance Till Dawn.

Good Riddance en Goodbye van Ina Roos, voor Rien van Boven en Come Be Me en Robert Weston met zijn Life's a Beach. De eerste single van René Vroeger kwam in het Nederlands, maar ook in het Engels. Let's Think About Living.

What Makes the World Go Round van de Marshall. Daarvoor Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow. En I Don't Wanna Wait No More van Esther van Kommer. Ik ben er bijna doorheen voor het eerste uur. Bedaal ik nog een heel uur te gaan. We gaan eruit met Jeanette Bodevers en Roadkill Café.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: de voren.
1: Dag, Suffolk Country Kicking. En het tweede uur openen met Danny Boy, gezongen door Jaap de Bok. Door met Hilde Vos en Nobody's Dying.

Guido Welkamp en Pearlie Spencer. Daarvoor Nancy en Dicht Bij Mij. En Ines Schonke met Ik Dans Voor Jou. En dat doen ook John en Nienke met The History of My Heart.

Jaren Beeks en Brighter Days voor Little Kim en Laura René Hagen met zijn Simple Man. Snel door, want het einde begint al te naderen, ook bij deze aflevering van Country Kicking. Maar deze draaien we ook nog. Elizabeth Gray en Echoes.

jullie Lena en Yusuf. Nou zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl voor alle informatie. En wij zijn er volgende week weer natuurlijk op jullie eigen favoriete zender. Ga eens naar k-rp.nl en dan bedank ik jullie voor het luisteren. Ga naar het Koenvaal en Stadion eraan. Dag allemaal.

What's left of me without you? There's pain in my heart.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Cross Roads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: try and get some sleep now. I'll talk to you tomorrow.
1: Dear Diary.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Even allemaal op de vloer, dames en heren, met Medley of Jim Reeves.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik glom van trots.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: The good news is we're back with more of the hottest country.
2: My favorite music.
3: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
4: Hey, this is Lauren Elena.
5: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
1: They all live in our house.
6: This is the station for country music.
7: It is Crossroads Country Radio.